In zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En rond 6 uur vanavond treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het dan op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 3 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
1: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

van mijn moeder. Die hoog, die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: 4 uur, een hele goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Pratere. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later. Op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaamse minister van Klimaat Melissa de Pratere van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later op de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op veertennieuws.be.

0: is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag opnieuw naar school. Voor de scholen verandert er ook heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten begint vandaag ook een heel bijzonder schooljaar. Hij gaat lesgeven in het 6e leerjaar van het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart. En nu dus aan zijn carrière als onderwijzer zal beginnen.
1: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
0: De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste aantal van Europa. Tegen volgende zomer moet er dan ook een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
2: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar plots in een modderstroom. De afgelopen dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En nog in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Grave.
3: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Lode. Op de buitenring rond Brussel vertraag je tussen Waterloo en Groenendaal. Dat komt door een ongeval.
5: Radio Bene.
4: Goedemorgen, de boekentassen staan klaar. Hopelijk worden alle pro-dozen gevuld en kan het nieuwe schooljaar vlekkeloos beginnen. Welkom.
6: Radio Bene, klaar wakker.
5: Herbert Verhaag.

Billy Sommers en Mindy van Wanten, kijk eens diep in mijn ogen. Laat ons daar maar oogjes van maken. Hè. Het is nog maar 6:07, maar het komt goed. Is 1 september voor jou een bijzondere dag? Dan lees ik graag waarom, hè. In jouw bericht. Stuur maar door via Radio BNE op VRT Max.

Eddie Cochran, wist je dat vandaag de weerkundige herfst al begint? Hopelijk tovert onze David een mooie nazomer uit zijn hoed. En kunnen we nog wat genieten van zon, zee en strand?

0: je gaat.
1: Lisa Lewis, laat ons eens terugkeren naar 1 september 1990. Toen lanceerde dit huis TV1. En welke serie kwam dat jaar voor het eerst op ons scherm?

Mijn fantasie maakte alle rare kronkels zo vroeg in de ochtend. Ik waande mij tussen de sterren op de dansvloer op die prachtige muziek van Charles Aznavour. Naar Duitsland nu voor een songfestival-uitzending die... inzending bedoel ik, die bleef hangen. Lass die Sonne in dein Herz van de groep Wind.

Wind werd in 87 knap tweede na Mr. Eurovision, die in Brussel voor de tweede keer het Songfestival won. En Johnny Logan beweert altijd dat hij dat Songfestival 3 keer won. 2 keer als zanger met What's Another Year en Hold Me Now. En 1 keer als schrijver van Why Me, waarmee Linda Martin won in 1992. Ondertussen is het al 8 minuten voor 7:30.

met 71. Papi loopt toch niet zo snel van Herman van Keeken. Als je vindt dat dat nummer in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 past, stem er dan voor, hè, op VRT Max.

0: Goniem na het gelukskoekje van Emma Beel. Wat mij betreft mag er één in de brooddoos. Tenzij het schoorreglement bepaalt dat er alleen gezonde tussendoortjes in thuis worden. Enfin, vroeger mocht dat, hè. Ruud van de Zande uit Hasselt is een gepensioneerde leerkracht, lees ik. 1 september blijft een bijzondere dag, schrijft ze. Ook zij voelt de spanning.
1: Radio

uit 64 en stond op het debuutalbum van The Kings, You Really Got Me. Ik ben op zoek naar het lied dat jou al heel lang achtervolgt, omdat het zo mooi is of omdat het zo'n mooie betekenis heeft voor jou. Wat is het lied van je leven? Laat me dat eens weten in een bericht via VRT Max.

0: waar Diana Ross ook een tijd deel van uitmaakte. Zij brengt op vandaag nog altijd liedjes uit die periode tijdens haar concerten. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Even kijken, ik zie al een beetje, het is droog. Het zal misschien zonder regenjas kunnen vandaag voor de schoolgaande jeugd?
1: Ja, er is wel kans op een bui, dus... Maar bon, het is ook maar dat en ook niet meer. Dus ja, je kan het riskeren. We starten wel op veel plaatsen met redelijk wat bewolking. Maar als ik naar het radarbeeld kijk nu, dan zien we daar gewoon een paar buien. Oh ja, in het noorden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen zijn een plensbui. Dus daar, daar een beetje uitkijken. Maar dat trekt verder zo. Naar het oosten, dus het is niet overal gegarandeerd dat je droog naar school kan. En dan in de loop van de dag zijn er nog wel een aantal mogelijk. Dus ja, is het risico? Ja, voor een stukje wel. Maar op de meeste plaatsen zullen we er niet veel van merken. En ik zie nu dat, het is natuurlijk nog anderhalf uur, hè, totdat de school begint. Dus we zullen zien 7:15 waar ze zitten. Maar dus in het noorden, daar is er meer kans dan elders. En voor de rest, ja, temperaturen die vandaag rond 20 graden schommelen met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. Vanavond en vannacht vaak brede opklaringen. Trouwens, die brede opklaringen, dat begint al in de loop van de namiddag aan de kust. En dan ook later namiddag of vooral vanavond ook elders. Morgen kunnen we opnieuw op sommige plaatsen starten met meer wolken. Een meestal droge start. In de loop van de dag morgen is er kans op plaatselijk wat regen of een buitje, met ook meer bewolking die binnenschuift. Hetzelfde voor donderdag en vrijdag. Toch vaak bewolkt. Beetje lichte regen met momenten of een buitje. De hoeveelheden blijven wel beperkt. Het weekend ziet er meestal droog uit. Met meer zon. In de loop van zaterdag al. Misschien een bewolkte start op sommige plaatsen. Maar het weekend op zich ziet er behoorlijk uit. En de temperaturen, die doen het ook beter. Morgen 20, 21 en dan gaat het naar 23, 24. Donderdag, vooral vrijdag. Zaterdag dan een dipje naar 21 en zondag zit het terug rond 4 of zelfs 25 graden. Dus een behoorlijk weekend. De wind die is dan ook weer terug weggevallen, want die neemt wel een beetje toe. Vrijdag en zaterdag is dat een matige wind uit het zuidwesten. Windkracht 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5, daarna wat rustiger. En volgende week, ja, licht wisselvallig. Er is niet zoveel veranderd, dus maandag wel kans op een bui. Dinsdag misschien meestal droog en dan woensdag en donderdag volgende week dan ook wel kansen op wat regen of een bui. De temperaturen die schommelen dan rond een graad of 19 à 20. Daar zitten ze een aantal dagen in met nog 21 graden. Dus ja, vrij kalm september weer. Want de wind steekt ook af en toe een tandje bij. Maar ook niet om te zeggen dat het allemaal in het water valt. Dus het is een beetje ertussen. Hè. Het is niet echt zeer goed, maar het is ook niet zeer slecht.
0: Waren er traantjes bij David, elk jaar op 1 september?
1: Nee, mijn eerste schooldag, en ik weet nu niet of het 1 september 73 was, want ik was op dat moment nog, ja, ik weet niet, ga je al aan je 2,5 jaar naar school? Of,
0: ja, kleuter.
1: Hoe zit dat?
0: Ja, ja.
1: Ik ben van december 70, dus ik denk, ja, dat moet waarschijnlijk, het is zeker in het jaar 73 gebeurd, maar ik weet niet meer wanneer. En ik huilde dat... Zij mijn maat, dat was vrij hartverscheurend voor haar, voor mij ook. Maar ja, dat is beperkt gebleven waarschijnlijk tot die beginperiode. Want ik heb eigenlijk altijd graag naar school gegaan.
0: Ah,
1: ja, graag bijleren. Ja. Graag een beetje spelen ook. Maar ja, ik heb me daar nooit verveeld.
0: Prima. Merci, tot straks, hè. 7:15.
1: Tot straks.

Dat is duidelijk. Lilian St-Pierre zou je zeker goed kunnen adviseren bij het stemmen voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Want tijdens haar Magical History Tour komt ook dat decennium uitgebreid aan bod. Graag jouw drie favorieten doorsturen. Onze stembus vind je bij Radio BNE op VRT Max.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
5: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. De terreinen van de voormalige Audi-fabriek in Vorst hebben een nieuwe eigenaar. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Goedemorgen, 1 september vandaag. En dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen straks aan een nieuw schooljaar. En deze leerkrachten zijn er alvast klaar voor.
1: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart doen wij in de voormiddag.
2: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
3: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
0: Voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw dit jaar?
4: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
0: Sanne, dankjewel. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de allerlaatste schooldag. De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. 1,5 jaar nadat er de laatste auto van de band is gerold, is de site overgenomen door de Kempische industriële groep Heile met meer dan 40 bedrijven. Tess de Keerschieter, wat willen ze met die site gaan doen?
5: De voormalige Audi-site is met 55 hectare het grootste industrieterrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoeling is om de site om te bouwen tot 1 groot bedrijvenpark waar verschillende bedrijven, van lokale KMO's tot grote internationals, zich kunnen vestigen. Met de focus op innovatie en industrie. Welke bedrijven het precies worden is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel Heile precies betaald heeft voor de site. Maar 1 doel is wel duidelijk, namelijk 3000 jobs creëren. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal jobs dat verloren ging door de sluiting van Audi Vorst.
0: Dankjewel, Tess. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van heel Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
6: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In Oekraïne zijn zeker 4 doden en meer dan 10 gewonden gevallen na nieuwe Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat meldt de lokale Oekraïnse gouverneur. Het is al de 6e dag op rij dat de hoofdstad onder vuur wordt genomen. Ten oosten van Kiev zijn ook raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en bedrijventerrein. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt weliswaar niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
7: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Voer voor samenzweringstheorieën. Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud-bendeleider bijgenaamd Kevy D, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis kwam op de radar nadat hij in 2019 in zijn memoires opbiechtte een belangrijke rol te hebben gespeeld in de moord. En hij gaf nog meer details later in een podcast. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen en dat er geen hard fysiek bewijs was. Maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam teruggevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplekken. In Nepal zijn 4 lichamen teruggevonden in tunnels van waterkrachtcentrales die door de vloedgolf van vorige week zijn ondergelopen. Op het moment van de watersnood zouden honderden mensen in die tunnels aan het werk zijn geweest. Er is sprake van nog zeker 600 vermisten in de tunnels. Chinese en Nepalese reddingswerkers blijven lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze nog mensen levend zullen terugvinden. Het dodental in Nepal en Tibet is ondertussen opgelopen tot meer dan 950. Er zijn nog altijd 4.400 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders van verschillende nationaliteiten. De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde van het bedrijf geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is zijn waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Nog een sportbericht. Op het US Open tennistoernooi heeft onze landgenoot Alexander Blok zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Rafael Coulignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny, maar kon het niet afmaken. Onze landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. En we openden het ochtendnieuws van deze 1 september met de start van het nieuwe schooljaar. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen verandert er ook heel wat. Zo komen er nieuwe minimumdoelen en worden in het secundair onderwijs de pedagogische studiedagen afgeschaft. Meer details in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, Ode.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
8: Goedemorgen.
12: Freezing cold in 8 to 9 years old. You're the cold.

Adriano Celentano met de leuke opener van dit tweede uur Klaarwakker. Tot 9 uur ben ik er met veel platen die je zin doen krijgen in deze dinsdag, mocht dat nog nodig zijn natuurlijk. De drukken van de Voor. Geen idee of dat boek bestaat, maar het zou een mooi samenraapsel kunnen zijn van hoe je het best contacten legt met iemand die je ziet zitten. Je stapt erop af en je vraagt, ken ik jou van ergens? Ook al is dat niet zo, hè. Waar heb ik jou meer gezien? VOF, de kunst.

Heb je iets doen vanavond? Dat is een overbodige vraag naar veel ouders toe, denk ik. Schoolspullen kopen, boeken kaften om zo de eerste ezelsoren te vermijden enzovoort. Je kent het, hè. Maar heb jij iets te doen op 8 november? Op zondag 8 november is er de allerlaatste Radio Bene de Red Pack Live in Concert, de Christmas Edition. Wat mag je daar verwachten in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen? Een strafconcert met de topmuzikanten van de VRT Big Band. Zij begeleiden daar Helmut Lotti, Lies, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex, Loredana en Yannick Bovy, allemaal topstemmen. Wil jij er nog bij zijn? Ga dan naar Radio Bene op VRT Max. Daar vind je de laatste tickets voor de avondshow, want de middagvoorstelling is uitverkocht. Zondag 8 november dus. Een aanrader.

0: Paul Anka, een icoon dat we hier koesteren op Radio BNE. En weet je wat we hier ook omarmen? Het lied van je leven. We gaan naar Hulshout bij Francis Bellens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, Francis, je moest er niet lang over nadenken. Hè. Wat is het lied van je leven?
1: Zij, mijn moeder, altijd van Robert Long.
0: En waarom?
1: Er staat me nog altijd voor in dat ik 16, 17 jaar was. Zijn moeder altijd jong gemoed zijn. Het is een rap niet gaan. De tijd gaat snel genoeg voor mij. En inderdaad, ik moet ze gelijk geven. Ondertussen zijn we 70, dus het is voor mij overlopen.
0: Ja, maar je geniet nog elke dag, hè? Ik lees het elke dag in jouw berichten.
1: Ja, wel, je mag gerust zijn.
0: En je schreef vanmorgen heel vroeg ook al iets over jouw kleinzoon. Vertel het eens.
1: Ja, die begint aan een nieuw hoofdstuk. Die gaat naar het eerste middelbare. En zenuwachtigheid is in hoogtijd nu. Dus ik heb hem juist nog aan de telefoon gehad. Maar dat komt allemaal in orde.
0: Hij ziet het zitten.
1: Ja, wel. We zijn allemaal jong geweest, hè.
0: En vanavond dan eens bellen. Hoe is het geweest, hè?
1: Ja, zeker en vast.
0: Allee, we gaan met plezier luisteren naar jouw lied van je leven.
1: Ik wil nog één wat zeggen van mijn kleinzoon. Mijn kleinzoon kwam op een gegeven moment naar mij toe en dan zegt tegen mij, opa, zegt hij. Ik zeg, wat is het? Jij bent een oude gekke man. Ik zeg, hou dat zo, zei hij tegen mij. Ik zeg, dat komt niet in orde bij u.
0: Oké, Francis, dus hou dat zo. Robert Long, speciaal voor jou. Geniet ervan.
1: Hartelijk dank. Ja, wel, Herbert. Nog een mooie dag.
0: Dag.

Wijsraad van de mama, Robert Long. Het lied van je leven dus. Iedereen heeft er wel één, denk ik. Bij mij is dat Vivo per lei van Andrea Bocelli. Omdat dat 30 jaar geleden onze trouwslow was. Bij jou is het misschien een lied van Simple Minds. Dat je altijd terugbrengt naar de weide van Torhout-Werchter. Waar je mee stond te brullen met je beste kameraad die er misschien niet meer is. Het kan echt van alles zijn. Het lied van je leven. Laat me weten wat dat van jou is. En dan draaien we dat nummer eerstdaags in Klaarwakker. Hier op Radio B1.

Ghana-winner. En vanaf vandaag zal die stad minder stil klinken, denk ik. Zeker in de buurt van scholen. Aan iedereen een mooie start gewenst van de hele ploeg van Radio BNE. Het is precies 4 minuten voor 7:30. Volgende week.

0: En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
0: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes, wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.

Sophia George, een one-hit wonder dat in 85 één keer raakschoot met Girly Girly. Veel kinderen, leerkrachten en ouders aan de schoolpoort zullen elkaar een tijdje niet meer gezien hebben, hè, door die lange, zonnige, hete zomervakantie. Dus deze vraag is zeer toepasselijk. Hoe gaat het met jou? How do you do?

3 over half 8 werd het met Mouth en McNeil. Vind je hun How Do You Do uit 71 sterk genoeg voor een plek in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70? Wel, zet dat liedje dan maar tussen je 3 favorieten bij Radio BNE op VRT Max. Daar plakt een audiocassette van vroeger op onze stembus.

Die Lucille Starr kon niet alleen zingen, ze kon ook heel goed jodelen. Ik ook, hè. Als het warme water uit de douche van de sportclub ongevraagd overgaat in ijskoud water. Brrr.

0: Met Cowgirl Laura Lynn werd het bijna 8:09. Het is hier nog kalm op het voetpad naast de studio. Maar straks verwacht ik de eerste wandelende boekentassen. Of steps, met of zonder helm. Zometeen een songfestivalklassieker.
1: Schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer, nog een keer!
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.

De New Seekers deden het goed op het Songfestival in 1972. Ze eindigden op de tweede plaats en zagen Vicky Leandros de hoofdvogel afschieten met Après Toi. Ik bel de Weerman.

0: Bananarama, Shy Boy. Maar let op van die stille waters, het zijn vaak diepe gronden. Dat is waar, hè, David. Goedemorgen.
1: Ja, het schijnt, ja. Maar ik ben nu niet echt een stille water. Het is niet dat ik een grote roeper ben, altijd in de media. Maar bon, het is ook niet dat ik zwijg.
0: Ja, dat is mooi gezegd.
1: En
0: mooi
1: dat werd er plots stil.
0: Ah, nee, ik was aan het kijken. Ik werd stil van het weerbeeld. Het is droog, maar ik een boom voor mij. Ja, ik zie veel wind. Dat valt op.
1: Ja, mij viel dat eigenlijk gezegd nog niet op.
0: Kom eens naar hier.
1: Minder, het is net minder wind dan gisteren.
0: Ja, maar toch, hij wuift naar mij. Mooi, hè? Poëtisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Allee, kom, hebben ze regenjas nodig of niet vandaag? De kinderen.
1: Wel, momenteel in het Waasland of zo, daar regent het of is het aan het regenen. En dat trekt zo verder de provincie Antwerpen in, waar ook al in het uiterste noorden een paar buitjes zijn. Dus ja, om naar school te gaan, de provincie Antwerpen in het noorden van Limburg, wel zou ik zeggen, want die kunnen in een bui zitten. Mm-hmm. De rest niet, daar is het eigenlijk ja, zo goed als droog. Met een opklaring en wolkenvelden die afwisselen vandaag. En met ook ja, temperaturen rond een graad of 20. Een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, later uit het westen. En vanavond en vannacht brede opklaringen. Later mogelijk in de nacht en vroege ochtend wat lage bewolking hier en daar. En morgen ook wisselend tot ja, soms een zwaar bewolkt op meerdere plaatsen. Een beetje lichte regen of een buitje. De loop van de dag hetzelfde weer voor donderdag en vrijdag. Het weekend wordt zonniger. Al kunnen we soms wel starten op sommige plaatsen met meer wolken zaterdagochtend. Maar de zon komt daar goed door. En zondag ziet er ook goed uit. De temperaturen die zitten in stijgende lijn. Vandaag en morgen ja, blijft dat zo rond 20, 21 graden. Donderdag, ondanks dat beetje regen of die bui, zitten we al rond 2, 23 en dan vrijdag 24 graden. De prijs die we betalen is een beetje meer wind uit het zuidwesten. Dat is een windkracht 3 tot 4, aan zee 4 tot 5. En wat de windstoten betreft kan dat ja, tot 55 kilometer per uur gaan aan de kust. En zelfs in het binnenland of het westelijke binnenland is dat ook mogelijk. En dan ja, dus dat betere weekend, rustiger ook. En de temperaturen die zijn behoorlijk. Zaterdag weliswaar een dipje door een westenwind. Maar een dipje 21 graden is nog goed. Hè. En dan zondag 24, Kempen mogelijk 25. Ook aan zee zitten we rond 24 graden. En dan maandag zakt dat weer. 22 graden, Kempen nog 23. De kans op een bui is dan weer wat groter. En ook dinsdag, woensdag, volgende week is dat zo. Dus licht wisselvallig weer, zo zou ik het omschrijven. Met maxima die dan volgende week beginnen nog met 3, 24 graden. Maar eindigen met 21, 22. Dat zal vanaf woensdag zo zijn. Daar is soms ook wat meer wind mee gemoeid. En zo gaan we verder, richting half september. Dus geen uitschieters, niet aan de negatieve, niet aan de positieve kant. En daar zitten toch nog altijd wel een aantal behoorlijke dagen in. Mm-hmm. Ik denk aan het weekend bijvoorbeeld, dat ziet er al niet zo slecht uit.
0: Ja, 24 graden zondag. Jij woont in Blankenbergen, zijn de strandbars daar nog open?
1: Ja, het is hier ook Uitkerken Kermis. Dat is de deelgemeente die bij Blankenbergen hoort. Dat is altijd mooi meegenomen dat het dan mooi weer is. Dat is, met, oh, dat is een traditie die al heel ver teruggaat. Het was een landbouwgemeente vroeger. En ook een soort fête saison. Hè, die, we hebben het bloemencorso gehad vorige zondag. Gelukkig ook droog verlopen. Dus dat ziet er voor dat weekend ook niet slecht uit.
0: Allee, veel plezier op de kermis. Nu al.
1: Dank u wel.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust en alles, hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in ons land in werking. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. 1 september vandaag en dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen zometeen aan een nieuw schooljaar. Voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe jaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw?
1: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
0: Sanne, dankjewel. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is ook juf Els van het derde leerjaar er klaar voor. Het thema van de school dit jaar is groeien. En ook voor haar is het wennen aan de nieuwe minimumdoelen, die dus bepalen wat de leerlingen tenminste moeten kennen en kunnen.
2: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk, voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen. Dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja, het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
0: Haar school is een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moeten nemen om die nieuwe minimumdoelen in te voeren. En vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Het vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philippe Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
3: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu. Het nieuwe strafwetboek geldt voor alle misdrijven die vanaf vandaag worden gepleegd. Voor oudere misdrijven zal de rechter telkens het oude en het nieuwe strafwetboek met elkaar moeten vergelijken en dan de minst strenge straf uitspreken. En dat kan nog wel enkele jaren duren.
0: De Kempische industriële groep Heile heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. En dat 1,5 jaar nadat de laatste auto daarvan de band rolde. De groep wil de site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heile groep heeft betaald voor de Audi-site. De nieuwe eigenaar gaat nu op zoek naar bedrijven die er zich willen vestigen. Dat zegt woordvoerder Sarah Dirks.
4: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site. Zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische, duurzame economische motor voor Brussel.
0: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal operationeel zal zijn. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit toegegeven in de afspraak op Canvas. Afgelopen zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan komen, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
5: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Pulse een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken. Het personeel moet volgens de bonden zelf kunnen beslissen of ze naar een conflictgebied willen vliegen of niet. De stakingsaanzegging gaat vandaag in. Als Brussels Airlines de beslissing niet intrekt, dan kunnen er dus acties komen. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen omgekomen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en ook dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door Thomas de Graven.
6: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: In Nepal en Tibet is het dodental van de vloedgolf vorige week gestegen tot meer dan 1000. Het overgrote deel van hen is in Nepal omgekomen. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog altijd gezocht naar meer dan 600 mensen die daar vorige week aan het werk waren. Reddingswerkers hebben intussen al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden. Maar de kans wordt steeds kleiner dat ze vermisten nog levend zullen terugvinden. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. De zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat zometeen van start. Dat staat vooraan in het ochtendnieuws. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen en het personeel zijn er ook heel wat dingen die veranderen. Alle details daarover vindt u in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Lode.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een mooie dinsdag.
10: VRT.

0: Fats Domino. Elke middag tussen 12 en 1 kiest een groep of een vereniging een uur lang de plaatsen in Radio BNE U Vraagt Wij Draaien. En vandaag is dat basisschool OLVP in Bornem. Goedemorgen, Nathalie Smet.
1: Goedemorgen.
0: Hoe erg is het dat ik jou nu om 7:15 stoor op de eerste dag van het schooljaar?
1: Ja, het is een beetje druk, maar het is oké. De kleutertjes zijn rustig aan binnenkomen, dus het is oké.
0: Ja, je staat op de speelplaats. Beschrijf eens de sfeer.
1: Ja, het is hier heel gezellig. Alle kleuterleerkrachten staan buiten en de kinderen komen rustig aan. Dus met sommige een beetje traantjes en de eerste schooldag voor sommige kindjes. Dus de mama's hebben het soms ook wel een beetje moeilijk.
0: Ja, een beetje troosten en zo. Hoort er een beetje bij.
1: Ja,
0: wat lees ik op jullie website? Bij. Jullie kijken verder dan de resultaten van de leerlingen. Wat bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, dat wij naar de totaalontwikkeling van de kinderen kijken. Hè.
0: Uh-huh. Op welke manier dan? Ja. Geef eens een voorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld op de sociale vaardigheden. Het is niet alleen wiskunde en taal, zoals de meer nu even zegt. Maar het is, we kijken naar de volledige ontwikkeling van de kleuters en van de lagere school. Dus,
0: mm-hmm. Ja. Hoe zijn jullie te werk gegaan om de platen te kiezen voor vanmiddag?
1: Ja, dat was via een juf in de lagere school. Die wel wat doorgeven aan jullie. Dus, ja.
0: Ja, zij heeft de keuze gemaakt. En waar gaan jullie luisteren straks? In de refter van de school?
1: In de leraarskamer.
0: Ah, in de leraarskamer, voilà. Gezellig, ja. Tussen 12 en 1.
1: Misschien ook wel opzetten voor de kinderen.
0: Ja, ik hoop het, hè. Dan leren ze ook Radio BNE kennen. Fantastisch.
1: Ja,
0: Nathalie, voilà. Ik wens jou en de hele school een fantastisch nieuw schooljaar. Goed?
1: Dankjewel.
0: Bye-bye.

0: Ah, wel ja, het zou zonde zijn mocht Heart of Gold van Neil Young niet in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 gestemd worden. Ga je gang op VRT Max, dat kan tot zaterdagochtend 9 uur.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

van Heijlen. Hiep, hiep, hoera voor Carola Smit. Dat is een van de stemmen van BZN. We moesten eens weten hoeveel Vlamingen er een plaat hebben liggen van BZN. Heel veel. Nu, zij nam in de jaren 80 de fakkel over van Annie Schilder. Carola is van het jaar 63, dus ze wordt vandaag 63 jaar. Proficiat. Happy.

BZN met jarige Carola Smit. En zoek je nog wat inspiratie om te stemmen voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70? Dit liedje stond bij ons op 1 in 1979.

ABBA. En geef toe, de beste evergreens vervelen nooit. En die krijg je hier op Radio BNE. De klok rond en over die klok gesproken. Het is 8:54. Met andere woorden, het schooljaar is begonnen. In veel huizen keert de rust terug.

0: Jaren 80 muziek van Cock Robin. En volgende week trekken we een andere lade van onze gigantische discotheek open.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Italia Base. Ja, we komen al in de buurt van 9:15. En ik kreeg hier net een leuk bericht binnen van Iris Saes uit Eeklo. Zij vond het zo fijn om Chiquitita van ABBA nog eens te horen en heeft er meteen voor gestemd. Groot gelijk, Iris. En hopelijk eindigt dat nummer hoog in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Volgende week is het zover.

Altijd in Dromenland, ook al is het al 14 voor 9. Elke ochtend besteden we één plaats aan de Vlaamse top 10 van toen. En ook vandaag is dat een vergeten hit, dit keer uit 87. Komt eraan na Cato.

0: Vlaamse top 10 van toen.
1: Connie en Danny Fabri getrouwd. Zo stond het op 5 januari 1986 in het weekblad Joepie. De twee namen destijds wel wat duetten op en dit nummer stond in 87 in de Vlaamse top 10. Trouw.
2: Radio Bene.

Tony en Danny Fabri. Trouw, zo stond het dus op een blaadje in de Joepie, hè? In 86, stel je voor. Een vraagje, ken jij een Vlaams top 10 hit van toen die we hier nog eens mogen oprakelen op Radio BNE? Stuur maar door via VRT Max.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. Deze leerlingen van basisschool De Duizendpoot in Meerhout in de Antwerpse Kempen hebben er veel zin in.
1: Ik zit bij meester Dieter en bij meester Bob in het vierde leerjaar. Het is super leuk om naar school te gaan, want we hebben vriendjes gemist. Mevrouw Jevlies, ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een heel goede juf gaat zijn dit schooljaar voor mij. En ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in.
0: De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde, is de site overgenomen door Heilen Warehouses. Dat is een industriële groep uit de Kempen met meer dan 40 bedrijven. De groep wil van de Audi site een bedrijventerrein maken waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de groep betaalde voor de site. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht ingezet worden, terwijl dat in het verleden vrijwilligers waren. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar het conflictgebied willen vliegen, zegt Jolinde de Fiu van het ACV.
2: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
0: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. En in Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen gestorven. Op andere plaatsen in de stad zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft aangevallen. Oekraïne heeft ook aangevallen, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan die grens om het NAVO-luchtruim te kunnen beschermen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen en tot 21 à 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. 113 kilometer file op de weg op de binnenring rond Brussel. Een kwartier filegolven tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring 20 minuten trager tussen Waterloo en Zaventem. En op het knooppunt Tervuren staat een defecte vrachtwagen voor wie de E411 naar Namen op wil op de rechte rijstrook. Richting Brussel een kwartier aanschuiven op de E19 vanaf Peuty. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. Ook 10 minuten op de E411 vanaf Jezuseik. En dan nog file rijden. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, reken daar een kwartier extra. En op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten extra.
4: Radio Bene.
3: Hup, hup, de kindjes zitten al veilig in de school. De ouders kunnen weer genieten van wat routine. Voor elk van u een geweldige 1 september.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen.

kleuren van Belgische makelij met internationale allure. Zo is dat toch wel, Seven Horses in the Sky van The Pebbles. Clouseau mocht in 1991 zelf kiezen met welk nummer ze naar het Eurovisie Songfestival trokken. Ze kozen voor Geef het op. Een nummer dat geschreven werd door toch wel een indrukwekkend team. Koen en Chris Wouters uiteraard, Bob Savenberg en Jan Leijers. Die laatste werd dan ook nog eens op het allerlaatste moment opgeroepen om op het vliegtuig te springen en naar Rome af te reizen, want de gitarist van de band was ziek. Dus als je een quizvraag krijgt en die luidt als volgt: heeft Jan Leijers ooit meegedaan aan het Songfestival? Dan is het antwoord eigenlijk jawel.

0: Op het Songfestival in Rome 35 jaar geleden werd Clouseau slechts 16e, maar achteraf groeide het toch uit tot een echte Clouseau-klassieker. Dat was Geef het op. En gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Vandaag wil ik jou een duo voorstellen, gevormd door twee mensen die op zich niet zo heel bekend waren hier in Vlaanderen. Ik heb het over Jermaine Jackson, was vooral bekend als oudere broer van Michael en Janet Jackson. En Pia Zadora, dat was een Amerikaanse actrice en zangeres. Ze heeft niet zoveel potten gebroken eigenlijk, als we eerlijk moeten zijn. Als actrice werd ze bekend door de film Butterfly, een film uit 1981. Maar opmerkelijk genoeg won ze voor die rol zowel een Golden Globe als beste actrice, als verschillende Golden Raspberry Awards, Razzies eigenlijk, hè, voor slechtste acteerprestatie ooit. Wat destijds natuurlijk ook heel veel publiciteit opleverde, hè, die controverse. Maar Vlaanderen leerde haar vooral kennen toen ze in duet ging met Jermaine Jackson met het liedje When the Rain Begins to Fall. Werd een grote internationale hit, hè. Het duet is een absolute power song. Er zit spanning in, het heeft een geweldige opbouw met een verrassende brug, zoals dat dan in muziektermen heet. Een geweldig lied dus. Het was het favoriete duet van mijn zus en ik als wij samen de afwas moesten doen. Eén probleem. Ik moest altijd Jermaine Jackson zijn, want mijn zus die kon hoger zingen dan ik. En ik wou nogthans ook zo graag eens Pia Zadora zijn. Nu, al bij al, een geweldig duet. En ik moet zeggen, als ik het op de radio hoor, dan begin ik spontaan weer mee te zingen. Maar dan neem ik nu toch wel stiekem Pia Zadora haar zanglijn.
1: Dubbel genieten.

0: wat een beetje coconut rum al niet teweeg kan brengen. Hè? Je want je zo in de tropen met de Sweet en Papa Joe.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: Sessibo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
15: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
16: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
17: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
16: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Radio B. You've painted up your lips and rolled in cream.

0: God's sakes, turn around.
1: For God's sakes, turn around, dezelfde stem van Kenny Rogers. Altijd goed, zeker op een dinsdagmorgen. Van de gevestigde waarden naar nieuw en jong talent. Jong is hij zeker. Ik heb het over Berre met zijn typisch stemgeluid. Dit is Yesterday, Today, Tomorrow. If you...

Check eens aan, Stuck in the Middle with You. Nog een tip voor de stemming voor de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Soms zegt een optreden meer dan 1000 woorden. We keken er met z'n allen naar uit en het werd ook dagenlang over gespeculeerd. Komt Céline Dion nu optreden tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen? Dat was op 26 juli, 2 jaar geleden. Het was haar eerste live optreden sinds haar diagnose van het Stiff Person Syndrome in 2022. 4 jaar lang stond ze niet meer voor een publiek. Het werd een geweldig optreden. Ze ontroerde miljoenen kijkers met een prachtige uitvoering van Edith Piaf's Hymne à l'amour op de Eiffeltoren. En zowel Céline Dion als de Eiffeltoren zelf schitterden als een diamant. Ze had een letterlijk schitterend wit lang kleed aan met wel honderdduizenden strassteentjes. Het regende, pijpenstelen. De vleugelpiano die op de Eiffeltoren was gehesen, die was kletsnat. Maar daar stond ze, hè? Céline. En hoe? Een onvergetelijk moment van moed, doorzettingsvermogen, veerkracht en vooral grote klasse. Een moment waar ik je heel graag even terug naar meeneem.

weet niet hoe het bij jou zit, maar hier is er weer kippenvel. Hymne à l'amour, gezongen door Céline Dion. Céline Dion die 2 jaar na haar comeback op de Olympische Spelen opnieuw in Parijs gaat optreden. Vanaf 12 september gaat ze aan haar concertreeks beginnen. De tickets die je nu nog kan kopen, die kosten een rib uit je lijf, maar het zal de moeite zijn, daar ben ik nu wel zeker van. En dit mag er zeker ook zijn. Het komt van Frank Boeien. Dit is Koud in mijn hart.

schuiven nog richting Brussel op de E19 vanaf Peutie. 10 minuten file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst en op de A12 vanaf Aartselaar. Reken daar op 10 minuten extra.

0: Mariah Carey heeft nog 115 dagen exact om te ontdooien tot het weer kerstmis is. Eén zekerheid heb ik alvast. All I Want for Christmas, dat komt er zeker nog aan dit jaar.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Kind of Wonderful van Grand Funk Railroad uit de jaren 70. In het Nederlands vertaald door Erik Melaerts. En Jasmin zong het zoals alleen zij dat kan zingen.
1: Radio BNE.

0: stap, stap. Nee, nog geen denken aan. Want het is bijna 10 voor 10. Dat betekent 10 voor Tura. En het is natuurlijk 1 september vandaag, de dag dat duizenden kinderen een knoop in de maag bezorgt. Beetje spannend altijd om te weten te komen in welke klas je gaat belanden, welke leerkrachten je gaat hebben. En 1 liedje van Wil Tura komt altijd terug op die dag. En dat is natuurlijk de eerste schooldag. Gezongen samen met een zekere Frida. Een tijdje geleden hadden we het in het programma De Madame nog over dat liedje. En toen maakten we ons de bedenking, Frida, wie zou dat nu eigenlijk kunnen zijn? En er meldde zich toch wel zeker een Frida, een zekere Frida Walravens. En dat ging zo.
1: Mijn de grootouders die hadden een dansing, hè? De jonge deken is die Pieter Sleeuw.
0: Ja.
1: En Wil die kwam al bij ons optreden, nog voor ik geboren was. En zo is er een vriendschap ontstaan met ons, die nog altijd duurt. En zo is men mij uitgekozen om het liedje met hem te zingen.
0: En was dat spannend voor jou? Want hoe oud was je toen?
1: 9.
0: Ja. Oh, dat is bitter jong. Dat is bitter jong. Dat zal wel wat geweest zijn voor zo'n kind van 9.
1: Ja, dat was fantastisch.
0: Ja. En werd je dan op slag wereldberoemd?
1: Nee, dat nu niet.
0: Nee, maar je kijkt met heel veel mooie herinneringen daar naartoe.
1: Het was super, superleuke ervaring.
0: Voor ons werd Frida Walravens op slag wereldberoemd. Geen 1 september zonder de eerste schooldag van Wil Tura.
2: 10 voor Tura.
3: Maar vent dan.

Anders blijf je dwaas en dom. Zo is dat natuurlijk als je niet naar school gaat. In elk geval, de eerste schooldag, er is heel veel veranderd. Het is tijd, het zwarte schoolbord en de schort die zijn volledig verdwenen. Het verkeer richting scholen enzovoort, dat is natuurlijk nog altijd een beetje. Richting Brussel op de E19 aanschuiven vanaf Peutie, 10 minuten daar. File rijden ook richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. En op de A12 vanaf Aartselaar aanschuiven 10 minuten. Morgen om 10 voor 10 weer een 10 voor Tura.

0: was nog Mardi Gras met Too Busy Thinking About My Baby. Straks nog na het nieuws van 10 uur. André Hazes en Gloria Gaynor. En nog heel veel anderen natuurlijk ook.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Oh,
3: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: een swingende start.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat vroeger alleen moest als ze daar vrijwillig voor kozen. Volgens de vakbonden zijn er heel wat personeelsleden die niet naar conflictgebied willen vliegen. De stakingsaanzegging geldt enkel voor vluchten van en naar Israël, zegt Jolinde de Vuw van het ACV.
1: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
0: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep overgedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grote invoer van meer dan 23 ton cocaïne. En dat gebeurde via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan. 43 van hen hebben dat ook gedaan. En ze zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. De Kempische industriële groep Heilen heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde. De groep wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger voor Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heilengroep betaalde voor de site. De nieuwe eigenaar gaat nu wel op zoek naar bedrijven die daar willen werken, zegt Sarah Dirks, de woordvoerder.
2: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site, zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische, duurzame economische motor voor Brussel.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zo'n 80 mensen gered met een helikopter. Nu is er nog 1 persoon vermist. En in Nepal en Tibet zijn al meer dan 1000 mensen gestorven na de vloedgolf van vorige week. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog gezocht naar meer dan 600 mensen die daar werkten. Reddingswerkers hebben al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijk overlevenden. Wolken en opklaring wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, tussen Turnhout en Tiele en tussen Beringen en Zolder. Je kan met je treinticket een bus van de lijn nemen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Goedemorgen.

0: alweer een prima suggestie voor onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 van volgende week. Hè. Als je nog niet zou gestemd hebben, tenminste. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. Je weet het, hè. Stemmen kan op VRT Max. En over VRT Max gesproken. Elke dag bekijk ik ook eens wat er te beleven valt op VRT Max aan podcasts. En ik moet zeggen, ik heb bijzonder genoten van de podcast Weet ik veel van Radio 1 met Kobe Ilse deze zomer. Elke dag praat hij een uurtje met een expert over een bepaald thema. Die zijn zeer uiteenlopend, die thema's. Dat kan gaan van omgaan met veranderingen, over de vagina, over de krim. Allemaal onderwerpen waarbij je denkt, goh, wat heb ik daar nu aan? Maar het wordt op zo'n toegankelijke manier gebracht dat ik er telkens naar blijf luisteren. Ook al is het iets waarvan ik dacht, goh, dat is nu niet echt iets voor mij. Opvallende aflevering deze zomer ging ook over tattoos. Iets wat heel ver van mijn bed is, moet ik eerlijk toegeven. Maar je leert altijd wel iets bij. En deze keer ging Kobe Ilse zelfs een stapje verder. Maar dus eerst wat algemene info.
1: Interessante statistiek. 19% van de mensen die een tatoeage laten zetten, heeft ook spijt. Het is een statistiek die op het internet te vinden is. Dus for what it's worth natuurlijk. Mm. Wat is het plan vandaag, Ines?
2: Wel, het plan is dat we twee lijntjes gaan plaatsen over jouw arm. Terwijl dat je hier ligt en terwijl we het interview doen.
1: Terwijl we een radioprogramma maken.
2: Ja.
1: Waarom doe ik dat? Niet om een soort aandacht op te zoeken. Ik wil gewoon heel graag weten, als presentator van Weet ik veel, als je het over tatoeages hebt, wil ik graag weten hoe dat voelt.
2: Mm-hmm.
1: En er is maar één manier om dat te weten te komen en dat is er één laten
2: zetten. Ondergaan.
1: Ja, dus het idee is inderdaad twee heel fijne streepjes, wat tegenwoordig wel in is. Hè?
2: Dat wordt regelmatig gevraagd, maar dus ook niet iedereen kan dat ook. Het is ook wel een behoorlijk moeilijke tattoo om te plaatsen.
1: Oké, okay, en dan ondertussen nog wat uitleggen ook wat je aan het doen bent. Het wordt
2: uitdagend. Ja.
1: Misschien voor de luisteraar, je kan het ook op Canvas volgen, denk ik, als ik het goed heb. En anders op de sociale media. Het zijn dus twee lijntjes. Eén lijn die mooi rond mijn arm gaat, de rechte lijn, voor alle duidelijkheid. Dat lijkt mij niet zo eenvoudig, want het is los uit de hand dat je tatoeëert. En een andere lijn die er evenwijdig mee loopt, maar dan even wat afstand neemt. En de letter M zit daarin, de M van mijn zoon Magnus.
2: Mm-hmm.
1: Dus onze twee levenslijnen die elkaar kruisen bij de letter en voor de rest evenwijdig lopen. Dat is een beetje de symboliek.
0: Ja, en hoe dat verder afloopt, dat hoor je in de podcast Weet ik veel over tattoos. En die vind je naast zoveel andere Weet ik veel podcasts terug op VRT Max.
3: Radio BNE. Gewoon genieten.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Laat ons tenminste hopen dat dat zo is. Everybody Loves Somebody van Dino Paul Crocetti, beter bekend als Dean Martin, ook wel de King of Cool genoemd. En dit is Frank Galan.

0: alsof we zo weer op een Zuiderster als gecatapulteerd zijn. En zijn dansbenen zijn nooit ver weg. Die van Frank Galan, dat was Baila Mee.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel, leef beter.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
14: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
14: Hé, maar die lust die kooks, hè?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Weather with you, better be home soon. Fall at your feet and four seasons in one day. Allemaal hits die sedert halfweg de jaren 80 tot bij ons over de oceaan zijn gekomen. Hits van Crowded House. Dat was Don't Dream It's Over. En kan er nu alsjeblieft iemand zijn GPS uitlenen aan Luc Steno?

0: zijn kometen. En dat is het leuke aan Radio 1, hè. Je wordt heen en weer geslingerd tussen de verschillende muziektijdperken van de jaren 70 na de jaren 50. Wij doen het gewoon in een vingerknip. Dat was Rock Around the Clock. Misschien wel de evergreen van de jaren 50.
1: Radio 1.

0: Ze hebben een dingetje dat gaande is, Billy Paul en Mrs. Jones. Als je iemand zoiets komt vertellen, weet dan dat daar niet zoveel goeds van komt. Je bent gewaarschuwd bij deze. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En er rijden geen treinen meer tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. En tussen Turnhout en Tiele, maar wel vervangbussen. Tussen Beringen en Zolder komt het treinverkeer opnieuw op gang.
1: Radio Benen.

0: jaren gelukkig met haar man Paolo, maar blijkbaar toch wel wat watertjes doorzwommen zo te horen. Voor ze die ene ware heeft gevonden, dat was Laura Pausini met Strani Amori.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
3: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko?
8: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Waarom krijg ik ineens zo'n zin in mosselen met frietjes? Ah, ik heb het te danken aan de Rue de Boucher natuurlijk van Johan Verminne. Hello world. Vandaag in Hello World, het moment waarbij we een liedje uit een andere taal in de kijker zetten. Een wereldhit uit Brazilië. Ja, we zijn hem vandaag ver gaan zoeken. 15 jaar geleden kwam die hit ineens overal op de radio. Het is dan ook een zeer aanstekelijk nummer. En niet te verwonderen dat het nummer 1 werd in meer dan 20 landen. Waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en ook hier in België. En niemand minder dan Cristiano Ronaldo himself gaf het liedje een boost. Want hij begon na een doelpunt de danspasjes die bij het liedje horen na te doen. En ook andere spelers namen die herkenbare choreografie over. Herkenbaar zeker, want de videoclip behoorde tot de eerste Braziliaanse muziekvideo's die meer dan, hou je vast, 1 miljard keer op YouTube werd bekeken. Maar wat betekent de titel nu eigenlijk? Ik heb het over I Seu Tu Puego. Wat vrij vertaald, betekent O, als ik jou te pakken krijg. Of als ik jou nu eens kon versieren, met andere woorden. Laat je voor alles goed gaan.
1: Simba! Nossa!

0: Mossa! Het lijkt wel West-Vlaams zalig toch? Hè? Toch nog een betere zomer binnengehaald hè, op 1 september. Dankzij Aise Tjopego. Als ik het goed zeg, ik moet Anja Daams eigenlijk erbij halen. Het is Portugees. Ik kwam gisteren op het idee om Vlamingen in het buitenland te bellen. Dus als je zelf iemand kent of je bent zelf een Vlaming die in het buitenland woont of werkt, misschien ben je je vakantielief wel gevolgd of heb je een B&B in Griekenland. Laat het eens weten via VRT Max. En misschien horen wij elkaar wel in van de volgende uitzendingen.
1: Je vraagt

Ja. Dat moet er nogal een rommeltje geweest zijn op die hotelkamer. Hij kleren overal op de vloer en daarnaast een lege fles wijn. Hij kan er maar deugd van gehad hebben, denk ik dan, Guus Meeuwis. Dit is Petula Clark.

We laten haar even alleen met haar gebroken hartje. Hè. Dat was Petula Clark. Een klein beetje meer vrolijkheid nu met Dan Rosenbaum. Swimming into deep water.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
1: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Ja. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep overgedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grote invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 27 van hen hebben dat ook gedaan. Luc de Cler, woordvoerder van de Hoven en de rechtbanken.
1: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
0: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en ook menselijker te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
2: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
0: In Nepal blijven reddingswerkers zoeken naar meer dan 600 vermisten die zouden vastzitten in de tunnels van waterkrachtcentrales na de immense vloedgolf van vorige week. Daardoor zijn zeker 10 van die tunnels volgelopen met modder en water. De reddingsteams hopen nog overlevenden te vinden, maar die kans wordt met de uren kleiner, zegt correspondente Davy Boerema in het gebied.
3: Die tunnels zijn heel groot, dus technisch gezien is er ruimte om weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn, het moet maar gelukt zijn omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop.
0: Ondertussen blijft het aantal doden na de plotse overstromingen in Nepal en Tibet oplopen. Er zijn nu al meer dan 1000 geteld. Er zijn ook nog zeker 4400 vermisten, onder wie honderden buitenlanders. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen en tot 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. Op de E17 richting Frankrijk zijn bij Aalbeke 2 rijstroken dicht door een ongeval. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, maar wel vervangbussen.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.
8: De tijd van je leven.
4: Goedemorgen.

in the wilderness. Heeft gelijk, hè, die James Brown. It's a man's world. Maar, voor het geval je het zou vergeten zijn, it would be nothing without a woman or a girl. Knop dat in je oren.

Good Song van Rob de Nijs. Je wordt daar toch instant vrolijk van, hè, niet? Nog iets om vrolijk van te worden, want elke dag draaien wij een liedje opgedragen aan iemand. Het liedje, of in het liedje beter, wordt een naam gezongen. En vandaag is dat Daniel van Elton John. Schitterende suggestie trouwens, voor als je nog niet zou gestemd hebben op de Radio BNI Evergreen van de jaren 70. Past er perfect in, hè? Daniel uit het liedje heeft nooit echt bestaan. De tekstschrijver bedacht hem als een fictieve Vietnam-veteraan die genoeg had van alle aandacht en gewoon rust opzocht. Nu, omdat een cruciale strofe uit dat lied werd weggeknipt, omdat dat lied uiteindelijk te lang bleek te zijn voor Elton John, bleef dat verhaal op de achtergrond en werd Daniel eigenlijk een mysterieuze figuur waarvan iedereen zelf een invulling kon aangeven. Misschien is dat wel een van de redenen waarom Daniel vandaag nog altijd zo bijzonder klinkt. Dus voor alle lieve Daniels die naar Radio BNI luisteren, dit is Elton John, speciaal voor jullie.

0: Grote woorden hoor, een belofte die kan tellen. I love you, always forever. Dat was Donna Lewis.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick and mix.
5: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go voor info naar telenet.be.

Waar is de tijd dat ik met een bezemsteel dit stond te playbacken in de garage van mijn ouders? Dolly Dot met Radio. Ja, het is 10:20 en er begint zo een klein beetje iets te knagen zo ter hoogte van mijn buik. Want ik zag op het menu van het VRT-restaurant deze middag gelakte ribbetjes met aardappel in de schil en huisgemaakte kruidenboter en koolsla. Goh, dat is iets lekkers zeg, maar ik ga toch voor de minestrone soep. En hopelijk is er veel parmezaanse kaas bij. Vanavond op het menu bij mij entrecote burgers van de beste slager van Boeghout. Er is er ook maar één. Met geglaceerde worteltjes in honing. Wat staat er bij jou op het menu vandaag? Ik weet dat heel veel mensen nu aan het koken zijn. Dus geef maar wat inspiratie. Dat kan via

Die moet gelukkig niet ver meer rijden. Op weg naar mezelf, dat was Jeremy Vrielink. Oh, dit is niet goed voor mijn lijn hoor. Andere Diers uit Rummen zegt, ik eet vanavond boontjes, kalkoenlapjes, tomatensoep en lekkere groene asperges en een stukje zalm. Woehoe. Philippe Heijlen uit Aalst, lekker. Ik krijg al trek, want vanavond wordt het volle van met frietjes. En Philippe van Loo uit Heulen, vanavond bij ons varkenszaadje met boontjes en aardappelen. En Roland Dont uit Gent, spinazie met kipfilet. Met patatjes. Oh, ik moet niet veel meer hebben hoor. Ik kan het niet meer aan.

Deze dubbel genieten krijg je zomaar bij, hè. Voor niks, gratis. Wat een geweldig duet is dat toch ook, hè? Gene Pitney en Mark Almond met Something's Got a Hold of My Heart. Sean Smits, die woont in Thailand en die gaat vanavond gewoon koudweg eten op restaurant. Thais restaurant natuurlijk. Nee, we zijn niet jaloers hoor, Sean. Echt niet. Maar nee, waarom zouden we? Op de E17 richting Frankrijk zijn bij Aalbeke twee rijstroken dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent moet je 10 minuten erbij rekenen. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden nog altijd geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, maar dus wel vervangbussen.

0: Phyllis Humphrey Singers. En ik kreeg daar een bericht, niet uit Mexico, maar uit Ascension. Dat is een eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan, ongeveer halverwege tussen Afrika en Zuid-Amerika. George van de Putten die schreef voor mij, is het cowboy spaghetti. Dat is met Poolse worst, spek, rundvlees en met hot peper. Nu jij.
1: Volgende week op Radio BNE, de beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Ah, ze doet dat zo goed, hè? Durf er bijna niet tussenkomen. Peggy Lee met Fever. En we blijven bij de grote straffe zangeressen.

Carly Simon met Mick Jagger in het achtergrondkoortje. Wie kan dat op zijn cv schrijven? Dat was You're So Vain. Straks kiezen heel toepasselijk de mensen van de basisschool OLVP Bornem de playlist van U vraagt wij draaien. En er is altijd zoveel te doen geweest rond de figuur van Louis Neefs dat Gunther vond dat het ook wel eens tijd was om iets te maken voor zijn moeder Lilian. Daarom dit prachtige lied, helemaal live gezongen in dat al even prachtige programma Live, Live, Live. Dit is Voor Lilian.

0: Dat was nog Zomernacht van Leopold 3. Smakelijk eten. En tot morgen.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra

0: op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Meer tijd met je vrienden nodig?
2: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
3: Ching ching!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na anderhalve eeuw maakt het oude strafwetboek plaats voor een moderne versie. En straks legt de nieuwe koning van Noorwegen de eed af. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en menselijker te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
1: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
0: Maar er komt ook kritiek. Volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
2: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
0: Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma halen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee voor een officieel schooldiploma. Vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen 1 instantie die het onderwijs daar organiseert. Dat de lessen meetellen in het gewone onderwijs, wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen, is erg belangrijk. Dat zegt Ellen Duik van de organisatie.
3: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
0: Vandaag is het Waregem Koersen, het grote paardenevenement in West-Vlaanderen. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Die komen niet alleen voor de paardenraces, maar traditiegetrouw ook voor de opvallende hoeden. Bij de editie van vorig jaar zijn er 2 paarden overleden en daarom zijn er aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verhogen. Dat zegt algemeen directeur van Waregem Koersen, Bram van de Wallen.
4: We hebben een aantal hindernissen veranderd en dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
0: En over een uur legt koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De zoon van koning Harald V, die vorige vrijdag overleed, is dan officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er straks?
5: Eerst zal de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voorlezen. En daarna zal koning Håkon de VIII een eed zweren, waarin hij zegt de grondwet van Noorwegen te zullen respecteren. En bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn toch wel wat complicaties. Kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus zijn er wel bij, net als de vrouw van de overleden koning, koningin Sofia. En vanaf vandaag ook kunnen de Noren een week lang de kist van de overleden koning groeten.
0: Dankjewel, Peter. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
8: Een heel goedemiddag. Ik ben Nathalie Smet, directrice van OLVP Kleuterschool en Lagere School in Bornem. Net zoals in heel Vlaanderen begon ook bij ons vandaag het nieuwe schooljaar. Wij mochten vandaag 462 kinderen verwelkomen. OLVP Bornem is een katholieke dialoogschool waar elk kind zich veilig, geborgen en gewaardeerd mag voelen. Leren staat bij ons centraal, maar we kijken verder dan alleen resultaten. Iedereen krijgt bij ons de kans om op eigen tempo en volgens eigen talenten te groeien. OLVP Bornem is een warme school waar kinderen leren, groeien en schitteren. Samen met het team kozen we deze middag onze favoriete muziek in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
7: Radio BNE.
6: De

0: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: De tijd van je leven.
12: Radio BNE.
13: Uw vraag.

0: Wij draaien.
1: Een heel goede middag. Ik ben Nathalie Smet, directrice van OLVP Kleuterschool en Lagere School in Bornem. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Radio BNE.

0: bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dankjewel om mee te luisteren naar de favoriete muziek van OLWP Kleuterschool en Lagere School in Bornem. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Nog een fijne dag gewenst. Kies een uur lang.

Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na anderhalve eeuw maakt het oude strafwetboek plaats voor een moderne versie. En op dit moment legt de nieuwe koning van Noorwegen de eed af. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige, dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en menselijker te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
1: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
0: Maar er komt ook kritiek. Volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
2: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
0: En het nieuwe strafrecht zal al meteen worden toegepast op het grote Costa-drugsproces. Want dat zal grotendeels in beroep moeten worden overgedaan. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de invoer van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 van hen hebben dat ook gedaan. Ook het parket ging in beroep omdat het de straffen te laag vond. Het was al een proces dat door de vele onderbrekingen lang aansleepte en nu wordt het weer een hele procedure. Dat zegt Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
3: Ja, het hof is dergelijke omvang wel gewoon, maar ja, de rechters gaan hier wel veel werk aan hebben, vooral omdat dus dat nieuw strafwet van kracht is en er geval per geval gaat moeten gewikt en gewogen worden. Dat betekent wel inderdaad dat het grootste drugsproces van Limburg nu naar Antwerpen komt en dat dit heel wat werklast zal opleveren.
0: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij donderdagavond werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en de familie bevestigt het nieuws. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en zal de behandeling worden stopgezet. Rond deze tijd legt koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De zoon van koning Harald V, die vorige vrijdag overleed, is dan officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er op dit moment?
4: Wel, eerst leest de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voor. En daarna zal koning Håkon de 8e trouw beloven aan de grondwet en alle andere wetten en hulp vragen aan God. Bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig, want ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn wel wat complicaties. Håkon is 53, een man met veel universitaire diploma's, een man ook die een schandaalsfeer moest overwinnen om te trouwen met zijn vrouw. Maar hij is, net als zijn overleden vader, populair in Noorwegen.
0: Bedankt, Peter. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de A12 richting Brussel is in Wilrijk de rechte rijstrook versperd door een defecte vrachtwagen. En op de binnenring rond Brussel staat er in Vilvoorde een defect voertuig op de rechte rijstrook.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene topcollectie.
6: Lars de Grote.
8: De

Het emotionele weerbericht van Supertramp. It's raining again. Ja, schuilen is de boodschap. Die evergreens van Radio Bene, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Die kent ons al langer dan vandaag. En we zijn ook niet vies van de artiesten van bij ons. Integendeel, een zeer goedemiddag. Straks hoor je David Bowie in het Duits zingen. Ja, en ik heb ook de top 3 van begin september 1979 gezocht en gevonden.

The Bee Gees, Night Fever. Die opname was klaar in september 1977. Barry Gibb was er toen 31 en vandaag is hij jarig. Barry is tegenwoordig de enige nog levende Bee Gee en krijgt meteen ook een nieuwe voordeur. Barry Gibb is vanaf nu 80 jaar oud. Happy birthday. En weet je wat, hè? Ik ga er nog eentje bij doen. Je hoort hem zo dadelijk zingen aan de zijde van Barbra Streisand.

0: kans dat hij zijn tekst zou vergeten bij de opname van deze song, die was onbestaande. Maar zijn papa was wel de perfecte kruiding voor dit duetje van 5 jaar geleden. Barbara Streisand en Barry Gibb, If Only You Were Mine. Barry is jarig vandaag. Hij is er nu 80.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Goed. Zottekes. Wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

Jones, It's Not Unusual. Ja, het is ook niet ongewoon dat ik wil weten wie jouw gouden idool is, want maar iedereen heeft wel een favoriete artiest. Een man, een vrouw, een groep. Dus laat me gewoon even weten wie het in jouw geval is en stuur de naam van die gouden topper. Ik ga er eentje uitpikken en dan speel ik een plaat naar keuze. Je kan me bereiken via de berichtenknop van Radio BNE op VRT Max. Maar wel beleefd zijn, hè? Stomme.

drama, maar wel mooi. Vorig jaar op nummer 326 in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Lucifer en House for Sale. Tussen de suggesties voor een gouden idool zag ik ook de lieve boodschap van Thierry Vermeulen staan. Thierry zegt, wat ben ik blij dat ik Radio BNE heb leren kennen. Ik wil gewoon even goeiedag zeggen tegen al wie nu luistert en dus ook van Evergreens houdt. Dankjewel Thierry, groetjes terug hoor.

0: Claude Barzotti, een Italiaanse Belg of een Belgische Italiaan? L'Hôpital. Op de binnenring rond Brussel staat er een half uur file van Grimbergen tot Machelen, maar de weg is er wel vrijgemaakt. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, wel vervangbussen. Ook tussen Heist op den Berg en Diest is het treinverkeer onderbroken.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene, Lars de Grote. Dali.

0: Binnenkort zal het ook alweer 50 jaar geleden zijn dat Glen Campbell dit opnam. Het is zijn versie van een liedje van Alan Toussaint. Bij Toussaint ging het over zijn jonge jaren in Louisiana. Bij Campbell over zijn jeugd op een boerderij ergens in Arkansas. Southern Nights.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: Renault. Met de Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick and mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die borduur!
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
16: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Meteor, ik wil meer. Monique van Dijk uit Geetbets wil vooral meer CCR op de radio. De jongens van de Creedence Clearwater Revival zijn haar gouden idolen. Dat liet ze weten via Radio Bene op VRT Max. Dus, bij deze...

Als twee mensen elkaar lief hebben, dan worden ze één. Kort samengevat, The Spice Girls and Two Become One. We gaan ons nu concentreren op één bepaalde zangeres. Een zangeres die vanaf vandaag een nieuwe voordeur heeft. Een zangeres uit Oklahoma die in Nederland is gaan wonen. Lori Spee. Ze is vanaf nu 80 jaar jong. How many times?

0: Donovan, helemaal op het gemak. Chill, zoals dat hoorde in de jaren 60. Mellow Yellow. Ja, kijk, het is ondertussen bijna 2 uur geworden.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs!
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

twee uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar hier werd het slachtoffer tientallen keren gestoken en kreeg hij een hartstilstand. Hij

0: nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de behandeling stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen, ook in Oost-Vlaanderen, 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Vandaag was de deadline voor de lidstaten om hun nationale natuurherstelplan in te dienen. Maar België heeft die deadline niet gehaald. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur gaat herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Jurie Thijs van Greenpeace vindt dat onbegrijpelijk.
1: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
0: In de Antwerpse Noorderkempen heeft wolvin Emma het gezelschap gekregen van een mannelijke wolf. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, maar nu lijkt het erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen. Dat zegt Koen van Muilem van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
2: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker in de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
0: In het Noorse parlement in Oslo heeft de nieuwe koning Håkon de eed afgelegd. Nu kunnen de Noren ook een week lang de kist van de overleden koning Harald gaan groeten. Peter de Kroebelen.
3: Een sobere ceremonie waarin koning Håkon trouw belooft aan de grondwet en de hulp vraagt van God.
4: Met dets constitution en lover, zo sant hjelpe mij Gud, den almektige og alvitende.
3: En ook zijn leuzen bekend maakt, dezelfde als die van zijn overleden vader. Alles voor Noorwegen.
4: Tat valgspråket, alt voor Norge.
3: Niet aanwezig koningin Mette Marit, die herstelt van een longtransplantatie. Håkon is 53, gediplomeerd, gerespecteerd en populair. En is nu ook door het Noors parlement bekrachtigd als koning.
0: Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring richting Gent moet je een kwartier aanschuiven van Deurne tot Berchem. Daar is de weg grotendeels versperd door een ongeval. Maak een reddingsstrook. En daardoor ook een kwartier extra op de E313 richting Antwerpen vanaf Ranst. Er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Er zijn wel vervangbussen. En ook tussen Heist op den Berg en Diest is het treinverkeer onderbroken.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.

Huey Lewis and the News. She's hard and soul. She's got it all. Straks hoor je weer een topper, een evergreen zingen in een andere taal. En vandaag ben ik eens gaan graven in het verzameld werk van David Bowie. En die heeft zich ook aan een anderstalig uitstapje gewaagd. Bowie in het Duits. Straks in de Radio BNN Topcollectie.

Bobby Solo, una lacrima sul viso, een traan op je gelaat. Er is ook een gelijknamige film uit hetzelfde jaar, 1964, met diezelfde Bobby Solo in de hoofdrol. Ik heb er ooit eens 10 minuten van gezien en dan ben ik in slaap gevallen. Alles behalve slaapverwekkend zijn de songs die Karien van de Pitten uit Sint-Andries heeft gekozen voor onze Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Karien gaat voor Bohemian Rhapsody van Queen, Child in Time van Deep Purple en Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Nou, jouw keuze is ook welkom bij Radio Bene op VRT Max. En vanaf maandagochtend gaan we knallen.

0: Zoveel passie op de achterbank van de auto. Zoveel dat de ruiten ervan beslaan. Maar je leeft maar één keer. Tina Turner en Steamy Windows.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
9: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
10: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
9: En heb je de stekker ingestoken?
10: Nu werkt het. Merci.
9: Graag gedaan.
8: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.

Blondie. Eind jaren 70, helemaal in de sfeer van begin jaren 60. Oh Denis, Obidoo, I'm in love with you. Debbie Harry is er nu 81. En volgende week maandag had onze volgende jongen zijn 90ste verjaardag moeten vieren. Maar helaas, het heeft niet mogen zijn. Nu zijn muziek kan wat mij betreft wel elke dag, ook in 2026. Buddy Holly.

0: Rick Astley, She Wants to Dance with Me. En daar had hij, zo te horen, geen problemen mee. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Mechelen staat er in de Margaretha-tunnel richting E19 een defect voertuig op de rechte rijstrook. Er rijden opnieuw treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Maar tussen Heist op den Berg en Aarschot is het treinverkeer nog altijd onderbroken.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene Topcollectie.
1: Lars de Grote.

Marvin Gaye en Tammy Terrell, twee sterren van bij Motown in 1967. Ain't No Mountain High Enough, over toewijding, vastberadenheid en de kracht om alles te overwinnen. Zoals bijvoorbeeld de weg naar de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival. Dat is wat deze Française exact 10 jaar later voor elkaar zou krijgen. Met een liedje over een vogel en een kind. Marie Myriam.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes?
5: Wakko?
3: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzak.

0: Een duo uit Duitsland met een paar hits over heel Europa. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: De talenknobbel.
0: En over Duitsland gesproken. In de zomer van 1977 stond David Bowie in de opnamestudio in West-Berlijn voor de opname van zijn album Heroes. En hij moet gedacht hebben, nu ik hier toch ben, ga ik het ook eens in het Duits proberen. David Bowie en Helden.

David Bowie. Zijn Duits viel eigenlijk wel mee, vind ik. Helden is de talenknobbel van vandaag. Morgen wordt het iets uit de archieven van het Eurovisie Songfestival. En straks, tussen 3 en 4, speel ik de top 3 van exact 47 jaar geleden. De 3 beste van de BRT Top 30 van 1 september 1979.

Aretha Franklin, the Queen of Soul, maar bovenal een echte vrouw met echte gevoelens. You make me feel like a natural woman. En kijk, ondertussen is deze jongeman in de ban van een andere woman.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Nog voor je kan denken.
14: Pas op voor die borduur.
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
14: Kan dat nu niet doen.
13: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
14: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En krijg ik roze blokjes?
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
17: Schat, ik zie je graag.
18: Ja, maar...
17: Maar nee, geen maar.
18: Oh.
17: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
20: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
21: Radio BNE.
22: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Op deze eerste schooldag hebben medewerkers van het project Brooddoos nodig voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een

0: ongezonde lunch. Isabella Koer van Broodtoast Nodig.
1: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school. En ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Het project werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen. En sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. In Overasselt in Nederland is er nog altijd een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd, onder meer in Nijmegen en bij Stijn, niet ver van Maasmechelen. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe een grote groep mensen met zware wapens door Overasselt trok. Er zou een geparkeerde auto beschoten zijn, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
2: In de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van De Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden, Mexicaanse toestanden, zei iemand. Daarnaast heeft ook de burgemeester inmiddels gereageerd. Die heeft gezegd dat hij het onacceptabel vindt, het geweld wat hier heeft plaatsgevonden, en dat hij er alles aan zal doen om de bewoners hier van Overasselt te beschermen.
0: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En voetbalclub Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Wadi. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV. Dat is een club uit de Duitse Bundesliga. El Wadi won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg en Aarschot.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Michael Jackson, who's bad? De vraag stellen is ze meteen ook beantwoorden. En wie is de volgende artiest in de Radio BNE topcollectie? Wel, dat is er een van bij ons. David van Dijk.

Het is ook jaren 70. Het was het eerste echte liefdesliedje van de groep Genesis. Follow you, follow me. Denk eraan dat je ons vanaf maandag kan volgen tijdens een heerlijke trip langs Memory Lane, Catherine en mij. Wij spelen vanaf maandag de 500 beste evergreens uit de jaren 70. En om te stemmen moet je ons gewoon volgen naar Radio Bene op VRT Max.

0: Estonia, de Belgische inzending en de perfecte kruiding op het voor de rest nogal fletse Eurovisie Songfestival van 60 jaar geleden. Un peu de poivre.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in Pick & Mix.
8: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

Michael McDonald, die kenden we nog van de Doobie Brothers. En daar zit hij tegenwoordig weer bij. Sweet Freedom. Het is heel stil in huis. Dat is de boodschap van Karel en Lisette in Deurne. De kleinkinderen zitten weer op school, maar zo zeggen ze ook, we hebben een leuke vakantie om op terug te blikken. Veel gespeeld, veel uitstapjes gedaan, fijne momenten. En Guido van Hoeken wil nog eens iets uit de jaren 60 horen. Dat laat hij weten via Radio BNE op VRT Max. Wel, komt helemaal in orde. Dit zijn de voor.

0: De Rijkswacht. De Zwaantjes. Heerlijk. Urbanus. De Scratchen Zwaantjes. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel, 10 minuten ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Double. Twee jongens uit Zwitserland. The Captain of a Heart. En zo dadelijk geen twee, maar wel drie evergreens uit de BRT Top 30 van exact 37 jaar geleden. Nee hoor, 47 jaar geleden. De volledige top 3.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
2: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet,
5: amai,
7: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.

0: Koen Krukke blijven drijven.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: De tijd van je leven.
3: De top 3 van toen.
0: Op 1 september 1979 moest ik niet naar school, want dat was een zaterdag. Er was wel een BRT top 30 en ik heb nu nog eens de 3 populairste van toen gezocht en gevonden. Laat ons eerst eens kijken en vooral luisteren naar wat er toen op nummer 3 stond. Mannen met veel make-up en met een onweerstaanbare mix van rock en disco.

Kiss, I was made for loving you. VRT Max is er speciaal gekomen om jou de kans te geven te stemmen voor onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Grijp die kans met beide handen en bepaal zelf wat Katrien en ik gaan spelen vanaf maandagochtend 9 uur. Kiss vond je op nummer 3 in de BRT Top 30 van 1 september 1979. En dit hier was de op 1 na beste.

Boney M, Gotta Go Home. Op nummer 2 in de BRT Top 30 van exact 47 jaar geleden. Op 1 september 1979. En de populairste van toen? Wel, dat was die voormalige keeper uit Spanje, Julio Iglesias.

Julio Iglesias, Quiere Me Mucho. Dat zat wel goed, want hij stond op nummer 1 in de BRT Top 30. Dag op dag 47 jaar geleden. Morgen de top 3 van begin september 1970. En vandaag, na 4 uur, Vanessa. Veel plezier!

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Hoi nog. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Radio Bene.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: De verkoop van warmtepompen in ons land is in de eerste 7 maanden van dit jaar met 30% gestegen. Dat meldt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van fossiele verwarmingsketels, zoals gastoestellen, gedaald met zowat 15%. De toestellen die werken op fossiele brandstoffen, die worden wel nog het meest verkocht. Dat heeft wellicht te maken met de kostprijs van warmtepompen. Al moet je dat bekijken als een investering, zegt Patrick O. van sectorfederatie Klimafet.
2: Men moet ook kijken op langere termijn. Het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
0: Er zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. In dat station wordt elektriciteit

0: tijd uit een nabijgelegen centrale op het elektriciteitsnet gezet. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. In Overasselt in Nederland is de politie nog altijd op zoek naar verschillende daders van een schietpartij afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft al meerdere verdachten gearresteerd, maar is dus nog op zoek naar andere daders. Op de beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe vannacht een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Dat zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na 4 een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die 2 agenten gewond zijn geraakt.
0: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Peggy. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 10 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen. Ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken.
3: Radio BNE.
2: Hij zit er al op, de eerste schooldag. Zo snel gaat dat. Goed gestart? Ah, dan wij ook. Heel goedemiddag.
4: Radio BNE, goed gezind.
3: Vanessa van Hoven.

Vier na vier. De Beatles meteen na het nieuws van 4 uur met een liedje van George Harrison uit 1969. George leefde toen een beetje in onmin met John Lennon, dus Lennon schittert door afwezigheid in deze opname. De Beatles hebben Here Comes the Sun nooit live gespeeld, maar zowat elke andere band ter wereld heeft dat wel gedaan. Het is ook een van de meest gecoverde liedjes ter wereld. Of de zon er ook echt harder door gaan schijnen is, ik durf het te betwijfelen. Maar de zon in je radio en in je hart, des te meer.

Tony Fabri, Strikes Again, zoveel mooier. Hoeveel liedjes in de hitparade ken je waarop je een ukulele hoort? Of een mandoline? Veel te weinig, volgens Claude François.

spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat denk ik elke keer dat Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, zijn mond opentrekt om weer eens iemand te beledigen. Silence is golden. Laat mij misschien alleen nog zeggen dat ik dit altijd een zeer tof liedje heb gevonden van Walter Verdun. Ik kan niet heel erg precies goed uitleggen waarom, maar het heeft iets.

0: Soms raak je dingen kwijt en die vind je niet terug in broekzakken van oude jeans of in rommellades. Maar gewoon bij jezelf, diep van binnen. Dat zijn de mooiste vondsten van allemaal. Dadelijk nog een meezinger in eigen taal van Mama's Jasje.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko!
2: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar?
2: Ja, echt. Info op telenet.be.

Maar nee, niet alles wat je wil lijkt zo ver weg. Op 8 november kun je al naar de laatste editie van Radio BNE The Red Pack live in concert Best of Christmas in Antwerpen. En op 21 oktober is er al de Eregalerij, deze keer in Brugge. Eigenlijk vreemd hè, dat ons land pas sinds het jaar 2000 een eigen Hall of Fame heeft voor goede liedjes, muzikanten, artiesten en producers van bij ons. In 2012 werd Suspicion opgenomen in die Eregalerij. Liedje met internationale uitstraling van de groep Toy. De makers daarvan, Theo van Hemelrijk en Harry Woods, speelden het die avond live met het huisorkest. Dit is de niet na te volgen singleversie.

0: In 2011 nam Cato deel aan Idol. Datzelfde jaar bracht ze deze single uit, Flamingo. Dat was natuurlijk lang voordat er sprake was van Tom Dice en de Starlings en zo. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier vertraging tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Daar is een ongeval gebeurd links. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Daar zijn wel vervangbussen. En ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
1: De tijd voor je leven. Vanessa van Hoven.

nog een goeie. Om in de Radio BNN 500 van de jaren 70 te stemmen. Die komt volgende week al jouw kant op. Van maandag tot en met vrijdag. Elke dag tussen 9 en 4 met Catherine en Lars. Stemmen kan via Radio BNN op VRT Max. Daar vind je nu al een heleboel suggesties. Maar als daar niks bij zit dat jou aanstaat, dan kun je natuurlijk gewoon je eigen favorieten makkelijk toevoegen. Oh.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Medi-market.
5: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Je kunt niet zeggen van de Vlaamse artiesten dat ze niet positief ingesteld zijn, hè? Vrolijke vrienden.
1: Jij maakt alles beter dan goed.
0: Dat zijn wij vrienden die houden ook van Franstalige muziek. En dit blijf ik wondermooi vinden. Jean Lemaire, die zingt over haar zeilboot. Liedje dat trouwens ook staat te blinken in de eregalerij.

Kom aan, Raymond. Daar wordt een mens goed gezien van de zwoele cha-cha-cha. Iedereen de dansvloer op, anders word je meteen scheef bekeken door Shirley & Company.

Don't stop the motion if you get the notion. You can't stop the groove because you just won't move. Heerlijke manier om de eerste schooldag te besluiten. En je mag al je rondingen meteen in de strijd gooien. Nergens iets van aantrekken. Het is bevrijdend.

Het is wel een heel dansbare middag geworden, hè? Na de eerste schooldag. Met Meghan Trainor nu ook, All About The Bass. Ik hoop dat het verslag meeviel. En dat zal leerkrachten hebben geïrriteerd. Dat is tof.

0: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
1: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
0: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedenavond, het is 5:00 nieuws met Peggy de Meijer. Een man uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. In Nederland vraagt de politie aan de inwoners van Overasselt om binnen te blijven. Er is een klopjacht aan de gang. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hoornaars maken vaak een nest boven een raam of een deur, zegt wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
1: Volgens wat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in Oost-Vlaanderen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ook het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan, zoals elk jaar, een plechtige openingsrede. Belangrijk dit jaar is de invoering van het nieuwe strafwetboek, wat voor de magistraten extra werk betekent. En dat terwijl de druk op justitie overal toeneemt. Dat zegt Guido Vermeire, de procureur-generaal in Antwerpen.
2: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra. Dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: In Overasselt in Nederland moeten inwoners binnenblijven na het schietincident van afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe vannacht een grote groep gewapende mannen naar een huis trok. Ze schoten op een geparkeerde auto. De politie startte meteen een grote klopjacht. Dat zegt NOS-verslaggever Fanny Tijmstra.
3: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maaisveld. Er zijn ook rookbommen daar

0: gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
1: De politie heeft verschillende mensen opgepakt. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Een van de bewoners van het terrein is dit jaar veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab. Hij is ongedeerd. Er zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten van Duitsland. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Dat zegt correspondent Gien Balduk vanuit Berlijn.
2: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
1: Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minimaal rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Ondertussen zitten we aan een kleine 130 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Daar is de weg alweer vrij. Op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik door werken. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken. Er zijn wel vervangbussen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Alsof een mens meer nodig heeft dan dat. Dankjewel Stylistix voor zoveel onvoorwaardelijke liefde. En voor tijdloze liedjes zoals dit. Volgende week alleen maar het allerbeste van de jaren 70 op Radio BNE. Elke weekdag van 9 tot 4.

Onze Rocco met een traditional Bella Ciao. Mag ik je trakteren op wat filmmuziek? Gisteren het thema uit A Fistful of Dollars van Ennio Morricone. Vandaag het themalied uit de film Mahogany van bijna 50 jaar geleden. Diana Ross speelt daarin een piepjonge modeontwerpster die zich staande moet zien te houden in een wereld die grotendeels door mannen wordt gerund. Ze moet moeilijke keuzes maken, zowel professioneel als op amoureus gebied. Maar na 107 minuten komt alles helemaal goed. Mahogany. Misschien nooit gezien, maar het liedje ken je.

0: goede vriend Yannick Bovy. Dit weekend weer de gastheer van Zalige Zaterdag op Radio BNE.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessibo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Krevel.
5: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.

Future met het enige liedje dat hier een hit is geworden, Kiss Me. Het volgende kennen we ook in de versie van Udo, die volgende week, dacht ik, nog eens met iets nieuws komt. Maar dit is het origineel van The Babies. Isn't it time?

0: nog vaker.
1: Fijne vooruitzichten voor Snelle en Maan. Maar mocht je nu in de wagen zitten, vooral nog even wakker blijven. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Zaventem en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 naar Aken 35 minuten bij Luik door werken. En er rijden geen treinen tussen Neerpelt en Mol, maar daar zijn wel vervangbussen.

Lonely is a man without love, zong Engelbert Humperdinck. Niet dat hij uit ervaring sprak, want hij heeft naar eigen zeggen wel 1000 minnaressen gehad. Terwijl zijn echtgenote meer dan 57 jaar zijn eten op tafel toverde in zijn kostuum streek. Artiesten, breek me de bek niet open. Anderzijds, Christophe is hondstrouw. Het enige dat hij ooit gedaan heeft met Slongs is een van haar liedjes zingen. Voor liefde voor muziek.

staat ABBA volgende vrijdag weer op nummer 1 in de Radio BNE 500 van de jaren 70. Kan, en van mij mag het zeker. Vorige keer was het goud voor Dancing Queen, maar Waterloo is ook top 10 materiaal. Enfin, jij beslist, stemmen doe je bij Radio BNE op VRT Max, waar je ons altijd kunt volgen. Een aanrader. En ook op Facebook trouwens, VRT Radio BNE. Daar zie je regelmatig ons guitigste teamlid, Johan van Achten, in actie.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

In Win-Win op VRT1 gaat het de hele week over verborgen verleiders en hoe supermarkten daar handig op inspelen. Dit is verleiding van een andere soort. Open en bloot. Letterlijk in het geval van Samantha Fox. Touch me, I want your body. Was dan weer zeer handig voor haar carrière. Maar Marlies wil het doen met alleen haar stem en een toffe single. Ik zeg gewoon, gaan Marlies.

Stevie Wonder met een gezonde portie bijgeloof en vooral een hele vette groove. Terug naar 1958 nu en naar het bewijs dat een liedje het Songfestival niet moet winnen om tijdloos te zijn. Domenico Modugno werd namelijk niet eerste, zelfs niet tweede, maar gewoon derde met het onvergetelijke...

Tof, hè? En zoals ik altijd begin met de Beatles, eindig ik graag met een streepje swing of jazz in de aanloop naar de Rat Pack op zondagavond. Dit is Gilles Caplan met een prangende vraag. Is que tu m'aimes? Ik hoop van wel. Tot morgen.

0: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
7: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
7: Hé, maar die lust die kooks, hè?
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nederland is een drugsconflict volledig geëscaleerd. De politie heeft tientallen verdachten opgepakt. En in een energiecentrale in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij en een grote klopjacht in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Vannacht liep er een grote groep gewapende mannen rond en werd er geschoten. Eén man is overleden, twee agenten zijn gewond geraakt. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De burgemeester van Overasselt is geschrokken van de gebeurtenissen.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. Dit is on-Nederlands.
0: Bij de 34 verdachten zitten ook Belgen en er zijn ook wapens en voertuigen in beslag genomen. Dat zegt het Openbaar Ministerie.
2: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degene die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
0: Inwoners van Overasselt moeten nog altijd binnenblijven, omdat het niet duidelijk is of er nog verdachten zijn die ergens schuilen. In een energiecentrale in Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Dat zegt correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn.
3: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
0: En over dat incident op de luchthaven van Leipzig hebben de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zo pas meer uitleg gegeven. Enkele weken geleden werd daar een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland erachter zit. En niet alleen het nieuwe schooljaar is begonnen, ook het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart in ons land. De 5 procureurs-generaal houden dan, zoals elk jaar, een plechtige openingsrede. Belangrijk dit jaar is de invoering van het nieuwe strafwetboek, wat voor de magistraten extra werk betekent.

0: getekend. En dat terwijl de druk op justitie overal toeneemt. Dat zegt Guido Vermeire, de procureur-generaal in Antwerpen.
1: Dossiers georganiseerde criminaliteit. De voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra. Dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: En in de Vuelta heeft Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoot Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. Thibaut Nijs beseft dat hij vandaag een kans heeft laten liggen.
2: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
0: Enric Mas blijft leider. Er is nog kans op een bui in het oosten. Vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. En morgen is het gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. En 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio BNE.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
5: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
4: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
0: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
0: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
0: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij een grote politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt. Er was een klopjacht aan de gang na een schietincident afgelopen nacht in het dorpje Overhasselt in de provincie Gelderland. Een man van 51 werd daar doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld, raakten ook twee politieagenten gewond. De 34 verdachten zijn Nederlanders, maar ook Belgen, Fransen en Algerijnen. Burgemeester Jurie Minstens is geschokt.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overhasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overhasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
0: De politie vraagt inwoners om nu nog altijd binnen te blijven. Mogelijk volgen er nog arrestaties. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone begin augustus op de luchthaven van Leipzig. Daar is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Zo wordt het Russisch consulaat in Bonn gesloten. Commissievoorzitter van de Europese Unie Ursula von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte geven hun volledige steun aan Duitsland. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. Ze hadden al hun wedstrijden in de groepsfase gewonnen en geloofden dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling erg groot, zegt speelster Britt Herbots.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat. En ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen. En dat dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
0: En in de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. In een oplopende sprint was hij sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoten Thibaut Nijs en Wout van Aert. Van Aert is teleurgesteld dat hij het werk van zijn team niet kon afmaken.
3: Je maakt een paar foute keuzes qua positionering, maar in ieder geval in de laatste echte bocht op 6.50 zat ik te ver. En toen moest ik al een halve sprint rijden om terug mezelf in positie te vechten. En er zat echt sprinten er niet meer in, dus ik baal er wel van.
0: In Spanje. Enric Mas blijft leider in de Vuelta. Het weer nog in het oosten, nog kans op een bui vanavond elders. En vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.

0: in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden. Want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
1: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
0: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de VIII als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Nu, dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het heel jammer.
0: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De man van 60 uit Ninoven die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden, dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen, die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
2: En je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
0: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League. Dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders. En vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Woking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
2: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan Mettepenningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League. Dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Heer niet verricht. Want nu schuift gordijntje nooit nog voor me dicht. Door het open venster dat men vroeger sloot, lag ik op.

11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden. Dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid.

0: koning Rocon in het parlement omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
1: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

is middernacht, VRT Nieuws met Bricht Schapries. De oproep aan de inwoners van Overhasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaargewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen.

0: Onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de Afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
2: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd. Maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg, maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
0: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Daarna zijn er meldingen gekomen van Iraanse aanvallen op een Amerikaanse basis in Jordanië. Maar die zijn nog niet officieel bevestigd. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaya Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze benoemt daarbij specifiek Patriot-raketten die binnenkort hun houdbaarheidsdatum bereiken en volgens haar beter nu aan Oekraïne kunnen worden gegeven of verkocht. Concrete toezeggingen zijn er voorlopig nog niet. Kallas bereidt ook een taskforce voor met militaire experten die aanbevelingen kunnen doen aan de EU. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten afgezegd voor de komende maanden. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog, de temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.